De grootste hit van het duo. En je hoort ze af en toe hier voorbij komen in de Muziek Express. En dat allemaal op jouw favoriete radiostation. Van Nederland gaan wij naar Schotland. Het is een sing- en songwriter. Hij bracht wereldwijd door in 1977 met het album Year of the Cat. En een gelijknamige single. Het album bevatte de hit On the Border. Ja, kenners onder ons weten dat we het natuurlijk over Al Stewart hebben. Jawel. Ja, dat is een single van Al Stewart. Het is de tweede en tevens laatste single afkomstig van het album. Zoals ik al zei, Year of the Cat. Oh, wat zijn dit lekkere deuntjes op jouw radio. Blijf erbij. De beste muziek hoor hier in de Muziek Express. Oh ja, deze plaat kwam binnen in 1977.

was de laatste hit van Stuart in Nederland en België. In Nederland was de plaat op vrijdagavond 15 april 1977. Veronica's alarmschijf. Ja, wij draaien ook gewoon dat soort platen. Ja, ja. Hey, als je net inschakelt, een bijzonder goede dag. En welkom op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Nou, we zijn nog maar een uur één, hoor. Dus je hebt nog niet zoveel gemist. Alhoewel. Zometeen een oudje van Pat Boone. Speedy Gonzales uit 1962. En dan het Polygoonjournaal. De volgende plaat is er eentje van Crowded House. Don't Dream It's Over. Is een nummer van de Australische Nieuw-Zeelandse rockband. Uit 1987. Het is het vierde single van hun titelloze studioalbum.

wil je wat meer informatie hebben, ga even naar Facebook en zoek even de Muziek Express op. Binnenkort ook de website online. Demuziekexpress.nl. Die is nog niet voor iedereen operationeel. Maar dat gaat wel komen. Demuziekexpress.nl. Ja. Nou, zoals gezegd, de plaat uit 1900 en wat was het ook alweer? 87. Dit is Crowded House Dus. And don't dream it's over. Je hoort het hier in de Muziek Express. Een bijzonder goeiedag.

0: plek.
1: Waar de muziek het allerlekkerst klinkt.
0: De Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: 1962.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Op alle uren van de dag kan men de hippies die het in Amsterdam wel gezien hebben, aantreffen op de uitvalswegen, wachtend op een lift. Maar wie bestemming Tiel op zijn bordje zette, had daar een heel bijzondere reden voor. Die wilde namelijk naar het Betuwse popfestival, waarvoor een groot aantal bekende popgroepen gecontracteerd waren. Daaronder de Nederlandse Golden Earring. Deze beroemde jongens uit Den Haag wisten ongeveer 1500 jongeren zodanig in beweging te krijgen dat men de kilte van de late augustusnacht niet meer voelde.

0: Het popfeest dat 's middags was begonnen, trok jongelui uit alle delen van de wereld en van Nederland. Een lichtshow begeleidde nu en dan het optreden van de verschillende groepen, zoals van de Kings, waarvan de zanger-pianist zijn instrument zo hardhandig bewerkte dat velen die al wat waren ingedoezeld weer ontwaakten. Ook het optreden van Black Sabbath stimuleerde de jongeren tot actief meedoen. In de regen om 4:30 's ochtends werden vele dromen onderbroken door de Tielse popgroep The Dream. Hoewel het bezoek wat tegenviel, was het muzikaal zeker een geslaagd festival. En de echte liefhebbers proberen nu liftend het volgende popfeest te bereiken.
1: Geen gaatjes.
2: Leuke plaatjes wel.
1: Leuke plaatjes wel.
2: En die hoor je hier.

Amsterdamse Shaffy. Ja, nou dat is over Sammy. Sammy is na Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder wellicht zijn bekendste hit en nummer waarmee hij doorbrak bij het grote publiek. Ja, de zanger werd begeleid door het orkest onder leiding van Frans Mits, die ook voor de arrangementen zorgde. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op jouw radio. En dat allemaal in de Muziek Express. Zometeen een plaat van de Bee Gees. 1968. En ja, ik heb in mijn tijd begonnen we de show altijd met deze plaat. Ja, en waarom we dat eigenlijk deden bij de lokale omroep waar ik voor werkte, dat weet ik eigenlijk niet meer precies.

Een popgroep samen met de tweelingbroer Robin en Maurice Gibb. Samen met hun oudere broer Barry. Ja, de naam van de groep was aanvankelijk niet bedoeld als afkorting van de Brothers Gibb. Oorspronkelijk speelden de broers samen met de Rattlesnakes. En later werd Wee Johnny Hayes and the Blue Cats. Ja, en onder de naam werden ze geïntroduceerd bij radio-dj Bill Gates. Ja, Bill Gates is ook nog radio-dj geweest. Ja, en dat gebeurde door Bill Good. Nadat hij hen aan de weg zag op de Brisbane Speedway Circuit. En Bill Gates bedacht de naam Bee Gees. En baseerde zich daarbij op zijn Goodies initialen. BG, BG, ja. Oftewel Brothers Gibb. Ja, het is allemaal weer te herleiden naar hoe het allemaal ontstaat. Maar je maar een beetje logisch nadenkt. Toch? Ja, vind ik wel hoor. De volgende plaat is een plaat uit het jaar 1985. Stond er, even kijken. Kwam binnen op 23 februari van het jaar. Stond er 15 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. En dit zijn ze dan, de Commodores en hun Night Shift uit 85 dus. Hey, blijf erbij, want we doen het speciaal voor jou in de Muziek Express. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Plaat 1968. Kitty Gann. En dat allemaal van de Bee Gees. Nou, de broers werden geboren op het eiland Man. Je weet wel, dat is dat eiland waar ook de Ross Revenge op dit moment in de baai ligt. Ja. En kenners onder ons weten natuurlijk dat onder andere Monique daarop zat en Radio Caroline. En mocht je het nog niet weten, de oude groep, de oude garde van toen de tijd, die bemannen één keer in de maand een weekend lang de Ross Revenge en maken daar uitzendingen op dat schip. En ze zitten op het oude Radio 1-frequentie op de Middengolf. 647 is dat, geloof ik. En ik kan je verzekeren, ze zijn bikkel en bikkelhard. Ik geloof dat er iets van 15 kilowatt zender daar op het land staat te draaien. En af en toe dan wordt er ook een filmpje geplaatst op Facebook of YouTube. Een van de twee, moet maar eens even kijken. En ze waren anderhalf jaar geleden. Ik weet niet hoe dat er nu mee staat in verband natuurlijk met corona. Ze hebben de oude studio zijn ze weer aan het opbouwen, of hebben ze al opgebouwd. Zoals ze vroeger in de zeezendertijd in de jaren 60 en 70 en een stukje mee werkten natuurlijk, ja. En of dat wel niet genoeg is, je kan er naartoe naar die Ross Revenge. En ik wil hard aan het sparen, want ik wil daar zeker een van de aankomende jaren naartoe. Ja. Gewoon eens kijken als de mannen daar een programma maken op de Ross Revenge. Het lijkt me gewoon heerlijk, jawel. Goed, verder met muziek hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. En dat doen we samen met deze. Tom Jones uit 68. En help je.

0: gebeurde. Tom Jones. Ja, hij mag zijn eigen Sir noemen. Sir Thomas John Woodward, zo heet hij. In het echt, zo staat het ook in zijn paspoort, denk ik. Ja. Nummer kwam binnen op 27 juli 1968. Tot de 14 weken in hoogste rotering, nummer 7. Wat Nederlandstalig werk op je radio afvuren. Doen we samen met Harry Slinger en zijn kornuiten. Met de formatie Drukwerk. En schuine lichtje op mij, plaat uit 1982.
1: Met onze hits.
2: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
1: Kan jouw dag niet meer stuk. En dat allemaal in de Muziek Express.
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel.

0: je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

Ja, je hoort het drukwerk. En schijn een lichtje op mij. Dat is allemaal uit de platen 1982. Hey, beste mensen, het loopt tegen het einde van het eerste uur aan. En dat betekent dat ik even plaats maak voor wat er ook gaat komen. En dan zijn we heel gauw terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Met ongeveer op het half uur proberen het een beetje uit te kiezen. De top 3 uit een vervlogen jaar. En wat dat is, dat hoor je straks. Ik laat je achter met 2 platen. Zometeen Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You uit 1989. We gaan eerst even richting het jaar, wat was het ook alweer? Oh ja, 1961. Het origineel stamt uit 1934. Geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart. Dit keer de eerste keer zijn bekende 50s progressie. In een populair lied. En het is een standaard ballad geworden. Toen, hè? In 34, ja. In 1961 werd Blue Moon, want daar hebben we het over, een internationale nummer 1 hit voor de doo-wop groep The Marshalls. En in Nederland kwamen ze binnen op 6 mei 1961. Stonden de 12 weken in hoogste rotering nummer 6. Ja, en je hoort het hier in de Muziek Express.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. Een groep journalisten, tech-experts en wetenschappers stapt naar de rechter om de overname van IT-dienstverlener Solvinity door een Amerikaans bedrijf tegen te houden vanwege zorgen over DigiD. Ze zijn bang dat bij de overname vertrouwelijke overheids- en burgersgegevens mogelijk toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten. De groep wil via de rechter erkenning als belanghebbende om een overnameverbod te kunnen afdwingen. Het kabinet verlengde recent het DigiD-contract met Solvinity, terwijl een kamermeerderheid daartegen is. De eerste lokale zomerse dag van het jaar is gemeten in het Limburgse El met 25,1 graden. Ook in Woensdrecht, Hoek van Holland en Geelse Rijen werd vandaag de 25 graden aangetikt. Gemiddeld valt de eerste zomerse dag rond 29 april. Dit jaar komt die met 1 mei dus iets later. Volgens Weer Online schommelt het moment sterk per jaar door wisselvallig lenteweer. Morgen blijft het ook lokaal warm in het oosten met ook dan die 25 graden. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer in het zuidwesten neemt de bewolking toe, maar het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de nacht is er kans op regen. Morgen wordt het een grijze dag met her en der een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Vaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB.
9: Weet je nog die tijd van vroeger?
13: Wat een muziek!
9: De onvergetelijke superhits.
13: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation. We begonnen twee uur met Kim Wilde en Cambodia in plaats 1981. Het nummer is geschreven door de broer van haar, Ricky Wilde. Ja. En hun vader Marty. Nou, de tekst van het nummer gaat over een vrouw wie haar partner in dienst is als militair piloot in Thailand. Nou, op een dag krijgt hij de order om naar Cambodja te gaan. En dan wordt hij vermist. Ja, dan zing ik zo over dan. Ja. Hey, wat hebben we allemaal in petto nog voor jou in dit uur? Nou, leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft weer op jouw radio. En rond het half uur hebben we de top 3 uit het jaar 1982. Om precies te zijn was de hitlijst van 20 november. Ja, leuke muziek zoals ik al zei. We gaan even richting Engeland. Om precies te zijn Liverpool. De groep was actief tussen 19...

Het nummer werd gecomponeerd door Paul McCartney. Maar officieel toegeschreven aan Lennon McCartney. De song werd uitgebracht als single. Ondanks de lengte van het nummer 7 minuten 11... bleek het 2 weken op nummer 1 in de Britse hitlijsten te staan. Door het commentaar van de lengte van de Verenigde Staten, die begon erover te zeuren. Ja, werd daar een verkorte versie van uitgebracht, die 9 weken op nummer 1 bleef staan. En dat bleek uiteindelijk de grootste aantal weken ooit voor een single van de Beatles. Ja, zoals ik al zei, hij stond er 7 weken in, waarvan 1 week op de Rain, ja.

Nou, ik heb me laten vertellen. Ik kreeg net een appje binnen. Jeroen, het is 7 weken op nummer 1, hoor. Ja. Ja, dat is onze Beatle-fan. De goeroe. Om het even netjes te houden, ja. Hey, leuke muziek uit het stenen tuinperk wil ik nou weer net niet zeggen, maar... Ja, het herleeft wel op je radio, dacht ik zo. Oh, kennen we deze nog? Even in het kader van de snoeiende gitaren. Formatie Status Quo. Nummer is afkomstig van het album On The Level. Zometeen Het Goede Doel en Eenvoud uit 83. Maar eerst deze van uit 1975. Dit is Down Down. De werktitel van Get Down, dat was oorspronkelijk de naam die ze wilden aangeven. Maar om verwarring te komen met de single van Gilbert O'Sullivan werd het Down Down. Hey, leuk dat je erbij bent, de Muziek Express.

je hoorde dus het Goede Doel, plaat uit 1983 en het nummer 1 fout. Leuke muziek uit het verre hitverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het komt voorbij hier in de Muziek Express. En zometeen El Giro en Boogie Down uit 83. Daarna de top 3 uit het jaar 1982. 20 november om precies te zijn.

0: groep dat luistert naar de naam Tavares.
1: Ja.
0: Het nummer werd uitgebracht op het album Sky High uit 1976. In mei van het jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Having Must Be Missing an Angel is geschreven door Freddie Perren en Kenny St. Louis, die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor 5 van de 8 nummers van het album Sky High. Je hoort het hier in de Muziek Express. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Dit is Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel.
1: Nummer 3.
2: Nummer 3.
3: Here we go.

0: je hoorde de top 3 van het jaar 82. Ja, er was niet zoveel veranderd in die top 3 toen. Op nummer 3 blijven staan toen 5 weken in de Nederlandse top 40. Alaya en Are You That Somebody? Nummer 2 blijven staan toen 10 weken in de Nederlandse top 40. Boyzone en No Matter What. En op nummer 1 blijven staan voor de 5e week in de lijst. The Venga Boys en Boom Boom Boom Boom. Leuke muziek, je hoort het hier. In de Muziek Express, 2 uur lang. De leukste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. De volgende plaat is afkomstig, zometeen trouwens, voor de truckers onder ons. In Mijn Cabine uit 78 met Henk Wijngaard. Maar we gaan eerst even richting Frankrijk. Het is een Franse zanger, componist en filmacteur. Hij huwde in 81 met zangeres Françoise Hardy. Met wie hij sinds 1967 een relatie heeft. En die de moeder is van zijn zoon, Thomas Dutronc. Ja, dat is dan een Franse zanger en jazzgitarist. Je hoort het hier in de Muziek Express. En ik ga mijn mond er niet over laten vallen. Of zal ik het toch doen? Il est chinque heureux, Paris Saville. Plaat 1968. Hij kan het veel beter dan ik. Ja.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Gladden 1978 in mijn cabine van Henk Wijngaard. Weer een andere plaats. Hij is een zoon van een gevluchte moeder uit Frankrijk. En een Canadese geallieerde soldaat. Al op jonge leeftijd was hij met muziek bezig. Hij kreeg op zijn 14e van zijn moeder een gitaar. Maar een jaar later ging hij als lichtmatroos bij de koopvaardij werken. Ja, na zijn huwelijk in 1966 zocht hij een baan aan de wal en hij werd vrachtwagenchauffeur. Ja. Zijn bijrijder die moedigde hem aan om Nederlandstalige truckersliedjes te gaan schrijven. En dat deed hij dan ook. En om mee te doen aan de talentenjacht, kreeg Wijngaard een contract bij Telstar. Dat is dan weer een platenmaatschappij. Ja, in 78 beleefde hij zijn doorbraak als soloartiest met het zelfgeschreven nummer Met de Vlam in de Pap. Ja, hij woont nu in Emmen. Hij is getrouwd met Trein. En hij is oom van Shania Twain. Ja, ik geloofde het ook niet, maar het blijkt zo te zijn dat de vader van de Canadese zangeres Shania Twain een halfbroer van Henk Wijngaard is. Ja, en dat maakt hem dan een oom, een half oom. Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, dat wist ik niet bij deze dan. Hey, leuk dat je erbij bent, de Muziek Express. Elke week hoor je dat hier op jouw favoriete radiostation. Zometeen een surfplaatje van de surfmuziek duo John en Dean. Afkomstig uit Amerika, die actief waren eind jaren 50, begin jaren 60. Met onder andere Dean Torrance en Jan Barry. Dat zometeen met Surf City uit 79. Twee jaartjes later, om precies te zijn 12 december 1981, kwam de volgende plaat binnen. Het is een Nederlandse meidenpopgroep uit de jaren 70 en 80 die naar voorbeeld van Love vooral vrolijke discodeuntjes op het repertoire hadden staan. Ja. En dat is deze groep. I'm a rocking machine hier op de Muziek Express.

komt er een de studio vliegen hier zo. Jeroen, heb je wel eens even op de klok gekeken? Ik ben wel lekker aan het presenteren, maar ja, het loopt tegen het einde van je programma aan. Ja, en inderdaad, als je dat zo bekijkt.

Week, dezelfde tijd, dezelfde zender, ben we weer terug hier met de Muziek Express. Weer 2 uur lang de beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De volgende plaat is Surf City van Jan en Dean. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Hiya!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Vaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 6 mei is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van de oorsprong Koestraat 20 in Oorschot. Deze pubquiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je hierbij zijn? Schrijf je dan in via quizzis.nl/meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 8 mei organiseert groep 8 van de basisschool De Stokland een sponsorloop en vlooienmarkt voor Kika. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middag staat alles in teken van geld inzamelen voor het goede doel Ieder kind kankervrij. In de ochtend rennen de leerlingen hun sponsorloop en 's middags van 2 tot 4 is er een gezellige vlooienmarkt met zelfgemaakte lekkernijen en leuke spulletjes. Je bent welkom op de basisschool De Stokland aan de Jupiterstraat 3, Zon en Breugel. Kom langs en steun de kinderen voor Kika.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Bijna Thuishuis in Oorschot organiseert binnenkort 2 inloopmomenten voor iedereen die graag wil kennismaken met deze warme en huiselijke plek. In het Bijna Thuishuis ontvangen mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg in een rustige en vertrouwde omgeving. Tijdens de inloopmomenten staan vrijwilligers en een coördinator klaar om bezoekers welkom te heten, een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 9 mei van 10:30 tot 11:30 in de ochtend en op woensdag 10 juni van 8:30 tot 9:30 s'avonds. Het Bijna Thuishuis is te vinden aan de Dekanijstraat 10A in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van één ingang en één contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnenbreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Best is vanaf 2 mei een nieuwe expositie te zien. De ontwakende lente in het voorjaarslicht met aquarellen van Ritje Potter. Tot en met 29 mei kun je tijdens de openingstijden genieten van deze kleurrijke tentoonstelling, vol lente-inspiratie en schilderijen in zachte aquarelkleuren. De expositie is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Raadhuisplein 30 in Best. Kom langs en laat je verrassen door het werk van Rietje Potter.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van